0: moeten we nu denken van dit akkoord? Hannes, er is een akkoord. Het heeft veel moeite gekost. Wat zegt dit over de Vlaamse?
1: Ik denk dat dat een goede samenvatting is. Er is een akkoord, maar het is wel een beetje in de lijn van het bilan en de koers van deze Vlaamse regering. Namelijk dat we niet goed zien wat die koers precies is. Dat er niet echt veel bindmiddel is. Niet één groot project van de Vlaamse... Bijvoorbeeld federaal heb je... Ja, we gaan de overheidsportefeuille op orde zetten. En iedere partij verhoudt zich daartoe. Hier heb je eigenlijk de partijen... De socialisten zeggen, wij gaan het socialer maken. De N-VA die zegt, nee, Vlaanderen is eigenlijk goed bestuurd de voorbije jaren. Laten we gewoon zo verder doen. En dus ja, merk je wel dat ze niet echt een heel uitgebreid konto hebben om voor te leggen.
0: Gebrek aan visie, is het dat?
2: Dit is een akkoord dat voorgesteld wordt van we zijn eruit. Er is een akkoord dat je denkt van dit had 3 afzonderlijke persconferenties kunnen zijn. Er is een waterplan na de ministerraad op vrijdag. Het feit dat dat allemaal aan elkaar gekoppeld geraakt, dat je ziet van dat ze dat op append, dat ook blokkeert daarop. Dat je een soort van catenaccio krijgt. Van wij gaan dat blokkeren en dan blokkeert die terug en dan vaak nog in een driehoek. Dus,
0: goede term, Lisbeth.
2: Een voetbalterm, ja. Ik had kunnen denken dat de overkant van de tafel dat leuk zou vinden. Ik heb hem toch juist gebruikt.
0: Ja,
2: maar je krijgt dus, er werd zelfs termen als dit is historisch en zo gebruikt. Ik hoorde jou aan telefoon bezig tegen blijkbaar een arme woordvoerder, waarbij je aan het uitleggen wordt dat Napoleon historisch is. Jo Bruins nog niet dat standpunt bereikt heeft. Ik dacht, wat jij tegen wie is die bezig? Er zijn wij stukken over Napoleon geschreven. Maar dat is een beetje dingen, hè. Dus heel veel energie om uiteindelijk daar maar akkoorden te staan waar je van naar kijkt en denkt van...
1: Ja, want dit is geen onderhandeling tussen 3 partijen over de grote uitdaging waar Vlaanderen mee kan. Hè. Allee, dus hoorde dat nieuws binnenkomen als ik vast stond op de Antwerpse ring. Dat ik dacht, dit gaat niet over een groot mobiliteitsakkoord. Als je dan op zoek bent naar plek in de crash als Vlaams gezin, dan is daar een gigantisch tekort. Je wordt om de oren geslaan met verhalen over de onderwijskwaliteit. En ja, dan... moet de Vlaamse regering naar buiten komen met een akkoord over een drinkwaterplan? Dan denk ik, dat is gewoon een technisch dossier. Okay.
0: Ik snap jullie punt. Jullie zeggen eigenlijk, de Vlaamse regering heeft een akkoord, maar heeft nog geen bezielend project.
2: Nee, en wat ze dus wel heeft van de federale regering, dat het alles moeilijk gaat, dat rap geblokkeerd geraakt, dat er dan tijd over gaat. En dan denk je van, wat als je dan aan de hele grote uitdagingen komt? Kom je er eigenlijk wel aan toe als je al zoveel tijd en een kleine darmcrisis nodig hebt om door 3 dossiers te geraken die 3 persconferentietjes op een dinsdagnamiddag hadden kunnen zijn.
3: Het punt van Impe.
4: Als je hier een business case hebt en dat wordt onafhankelijk geverifieerd, dat is wat we nu gaan doen, dan moet je durven investeren. Dat niet doen zou wellicht het domste zijn dat je kan doen, ook voor je burger, want dan maak je die totaal afhankelijk van de import van energie. Dat zal fossiele energie zijn vooral, vuile energie, waar we niks aan hebben en waar we niet zeker van zijn.
0: België wil 7 kernreactoren in ons land overkopen van Engie. Op die manier worden we minder afhankelijk van buitenlandse energie. Dat is de redenering van premier Bart De Wever. We zeiden, Hannes, vorige week hier nog dat de regering nog maar moeilijk belangrijke beslissingen kan nemen. Als dit geen belangrijke beslissing is, dan weet ik het niet.
1: Ja, zeker, inderdaad. Dus kijk, Bart De Wever heeft misschien ook geluisterd naar de podcast.
2: Wat gezegd, ons hij moet wat creatiever worden. Hij dacht, hold my beer, ik ga kerncentrales kopen.
1: Nee, de realiteit
2: dat
1: hadden
2: we niet zien komen.
1: Hij was er al langer mee bezig. Blijkbaar heeft hij dat op tafel gelegd in het begin van het jaar in onderhandelingen met Engie. Natuurlijk omdat hij aan het voelen was, blijkbaar, dat het kompas van Engie echt niet op een nucleaire verlenging staat. Nog eens 10 jaar erbij of zo van de jongste 2 kerncentrales. En vandaar heeft hij dan de kaart op tafel gelegd van dan moeten we ze misschien kopen, hè, als federale overheid.
2: Ja, moeten we wel nog met 2 woorden spreken. Er is een akkoord.
1: Principesakkoord, ja.
2: Tussen de regering en Engie om hierover te onderzoeken of het mogelijk is om hier een akkoord over te sluiten.
1: Ja. Jij zei in de inleiding 7 kerncentrales, maar wellicht zullen het er geen 7 zijn. Gaat het om de jongste kerncentrales waarvan men zeker weet dat het nog rendabel is om ze open te houden en het ook veiligheidstechnisch kan.
0: Ja, als ik het politieke landschap overloop, dan is zowat iedereen akkoord, is zowat iedereen het eens met deze move van De Wever. Jij ook, Lisbeth?
2: Dat je dat onderzoekt, dat past wel in een aantal narratieven die er de laatste jaren bijgekomen zijn. We hebben een vrij spectaculaire kentering gekregen.

0: gekregen bij de meeste politieke partijen rond kernenergie. Dat is al gebeurd na de invasie van Oekraïne door Rusland, met alle problemen op de energiemarkt die daarbij hoorden. Binnen het hele klimaatdiscours zijn de gascentrales helemaal in discrediet geraakt en is kernenergie terug, ja, omdat het voor het klimaat geen grote ballast is. En je krijgt in heel Europa, we gaan het er straks nog over hebben, ook veel dwingender de vraag van hoe kunnen wij onze eigen bevoorrading, onze onafhankelijkheid, onze energiezekerheid garanderen. Want ja, in een wereld die gevaarlijker wordt, is het ook gevaarlijk om altijd voor alles van andere landen afhankelijk te zijn.
1: Ja.
0: Dus dan is het verhaal van, ja, we hebben hier kerncentrales. We hebben al een akkoord om twee ervan nog 10 jaar open te houden. We willen die eigenlijk langer open houden. Maar we hebben dat niet zelf in handen, want dat zit bij een groot Frans bedrijf. Dus gaan kijken van, ja, kunnen we hier iets creatiever gaan doen? En daar zelf terug eens de controle over krijgen. Ja, dat is, om te weten of straks iedereen enthousiast is, gaan we een akkoord moeten zien. Alle kleine lettertjes, de kostprijs, hoe dat we dat allemaal juist gaan doen. Want er zijn nog heel veel wolfsijzers en schietgeweren op de weg,
1: ja,
0: naar het akkoord.
1: Maar het is een ongelooflijk belangrijke beslissing. Want de kernuitstap waar we de vorige regeringen altijd over hoorden praten, die wordt nu volledig teruggeschroefd.
0: Ja, als je ze zelf gaat kopen, dan kun je zeggen dat je de uitstap wel helemaal teruggedraaid hebt.
2: Ja, inderdaad. Maar dat is wel zot als je inderdaad bekijkt de voorbije 20 jaar, en eigenlijk kan je zeggen, het begint onder de regering Verhofstadt, welk parcours dat er gelopen is met die kerncentrales en met dan de uitbater Engie Electrabel. En dus je hebt de regering Verhofstadt die de kernuitstappen beslist, ook omdat dat het belangrijkste strijdpunt is van de Groenen, de ecologisten, die vervolgens ook kerncentrales verkoopt aan de Fransen. Vervolgens gebeurt er eigenlijk jarenlang niets en bevestigen alle partijen die in regeringen stappen, CD&V.
0: We gaan de kernuitstap ook doen, maar nog niet direct.
2: Ja,
0: er
2: voilà,
0: wordt gewoon een paar keer uitgestapt.
2: Ook MR, van oké, okay, we gaan de wet op de kernuitstap wel behouden, maar inderdaad, we stellen het een beetje uit, de tijd is nog niet rijp enzovoort, maar het kompas stond wel steeds op die kernuitstap. Ook bijvoorbeeld bij de N-VA hoorde je ook wel stemmen zeggen, hè, van ja, voor die oudste kerncentrales, ook daar werden de termen als scheurtjescentrales in de mond genomen. Die vallen eigenlijk niet meer te redden. En het is pas de voorbije jaren eigenlijk dat het compleet teruggekeerd is. En ja, daar is het wel, Georges-Louis Boucher, we hebben het er veel over in deze podcast, maar hij heeft het wel binnengehaald in de vorige regering, dat dan de arm van de Groenen is omgevrongen om de jongste twee kerncentrales te verlengen. En dan, met de start van deze regering, Arizona-regering, hebben ze echt beslist van, oké, full on, we gaan inzetten op kernenergie. En dus heb je een hele omwenteling eigenlijk, een bocht van 180 graden.
1: Inzetten op kernenergie door het allemaal te nationaliseren, mag ik die term gebruiken?
0: We gaan moeten zien wat de uiteindelijke constructie is. Het kan zijn als met een, dat ze ook een uitbater dan hier zoeken. Het is nog niet zeker dat de regering dat dan, alleen de overheid dat zelf gaat doen. Maar het komt toch heel hard in de buurt van nationaliseren. Ik denk dat iedereen denkt van, oké, okay, interessant idee, doe die onderhandelingen, doe dat onderzoek en is een piste die we moeten bewandelen. Maar de finale deal, daar is nu ook al scepties over. Hè, in de zin van, ja, Engie is een heel groot bedrijf, zeer winstgevend, dat eigenlijk zegt, voor ons is het niet meer interessant om hierin te investeren.
1: Ja, dus moet de overheid het maar overnemen.
0: Ik bedoel, er worden al vergelijkingen getrokken, hè, met de zieltogende
1: steenkoolindustrie.
0: Ja. Dat is ook genationaliseerd geraakt op het moment, ja, dat het in het nationaal belang was om de werkgelegenheid en zo daar te garanderen, maar waar de winstgevendheid al zeer zwaar onder druk zat. Dus ja, is het een goed idee om dit nu te doen? Ze waren die al voor een stuk aan het ontmantelen. Wat zal de kostprijs zijn om dat terug op te tuigen? Wat is daar realistisch? Over welke termijn hebben we het? Er was ook altijd een deal met Engie dat Engie verantwoordelijk was voor uiteindelijk die ontmanteling en de opkuis en de berging van het radioactief materiaal. Dat gaat over gigantische budgetten die gedurende de jaren wel aan de kant gezet zijn voor een stuk dat zit in fondsen. Daar moet allemaal een akkoord over gesloten worden, maar het volledige risico daarvan verschuift dus dan ook naar de Belgische overheid.
1: Ja. Dus als ik het zo allemaal hoor, neemt de overheid toch wel een gok, mag ik het zo zeggen?
2: Maar het hangt er allemaal van af van wat dat de overheid binnenhaalt in eventuele onderhandelingen met Engie. Ik ben vooral heel benieuwd als er ooit een onderzoek komt, en er zal een onderzoek komen naar hoeveel dat Engie eigenlijk verdiend heeft aan de Belgische kerncentrales. Hè? Want het is natuurlijk zo, ze hebben dus lang energie kunnen opwekken die verkocht aan ons, aan de Belgen, aan de burgers. En nu gaan ze geld krijgen voor hun eigen kerncentrales die ooit eerst van ons waren. Dus dat is toch wel een heel opvallend. Ik denk echt, Engie, ja, die zitten in een zetel. Hè. Die zien het natuurlijk heel graag
0: komen. En dat is de rode draad door die 25 jaar kernuitstap en uitstel en dan van gedacht veranderen. Engie heeft altijd in een zetel gezeten. Ik bedoel, we hebben nog nooit echt in een sterke onderhandelingspositie met Engie gezeten. En dat is nu weer hetzelfde. Engie wil niet doen wat de regering nodig heeft. Zijn de minstens 2 kerncentrales nog eens 10 jaar extra draaiende houden. En dan zegt de regering, ja, pas op, hè, want we zouden het ook kunnen kopen. We gaan u er nog eens geld voor geven. Of het zal echt van de details van de deal, en dat zal nog heel lang duren voordat we daar zijn.
2: En het gaat ook niet enkel om gewoon kapitaal, maar ook om politiek kapitaal. Want Engie weet ook dat de federale regering eigenlijk aan haar stand verplicht is en aan haar beloftes verplicht is om die kerncentrales langer open te houden. Dat is echt een verkiezingsbelofte. Hè? Dat staat in het regeerakkoord. Dus ze moeten en zullen die kerncentrales hebben. En Engie weet dat ook natuurlijk.
0: Het is ook duidelijk ook voor N-VA en MR. Het is ook naast het reële, de economische, de geopolitieke logica, is er ook een meer een communicatieve logica. Je kan geen dikkere middenvinger opsteken naar Vivaldi, naar Groen, naar de andere kant van het politieke spectrum, om te zeggen van, we zullen ze kopen. De PvdA daarentegen, die denkt van, die zijn ons programma aan het uitvoeren. Dat is een opmerking die ik ook een paar keer gehoord heb. Ik herinner me wel uit de campagne dat PvdA vond dat we daar allemaal niks moesten voor betalen. We hebben dat allemaal al betaald, dus we kunnen dat eigenlijk gewoon pakken. En dat zou iedereen dan oké vinden, denk ik, dat we dat van een groot Frans bedrijf afpakken. Maar goed, de vraag is wel, de overheid gaat dus een strategische rol gaan spelen in het energiebeleid. Kan ze dat op een goede manier doen? Is dat een goed idee? En we hebben van alle andere alternatieven aan kernenergie uitvoerig alle problemen opgelijst, maar het wordt ook iedere keer opnieuw duidelijk dat kernenergie zelf ook een probleem heeft. Hè. Je zit met dus oude centrales waarvan de vraag is hoeveel kost het om die veilig aan de gang te houden. Er zijn altijd dromen van kleine, nieuwe, mobiele centrales. Iedereen weet dat dat heel lang duurt om die te bouwen. Dus dat is een sector die sowieso voor haar winstgevendheid onder druk staat.
2: Alles heeft natuurlijk zijn problemen. Ik denk wel één ding dat we wel van kunnen uitgaan en wat we wel kunnen toejuichen, is dat het idee van we gaan de kerncentrales afkoppelen en vervangen door gascentrales, dat een waanzinnig idee was en dat volledig van de baan is.
0: En nog één ding, alle partijen gaan kijken hoe een deal eruit ziet. Ik denk dat burgers best ook een beetje in de gaten houden hoe dat eruit ziet, want dit geeft een mogelijkheid aan de regering om, waar ze kiest, toch een stuk controle te houden op prijzen van energie. Ja. Nu, we weten, als je dat aan Bart Wever vraagt, gaat hij zeggen van, de energiezekerheid in de Antwerpse haven, MR, de industrie, en dat is een terechte nood, maar ook burgers kreunen natuurlijk onder hoge prijzen, dus je kan nu hier wel mechanismen gaan krijgen waarbij je energie voor bedrijven eigenlijk zwaar gesubsidieerd wordt, en dus dan is de burger aan het betalen voor kerncentrales die hem niet noodzakelijk goedkopere prijzen opleveren. Dus nogmaals, voordat we zeggen dat dit een geniale move is die ons op een andere plek zet op het geopolitieke schaakbord, daarvoor moet je de deal zien. En niet de aankondiging dat we eens gaan kijken of dat we een deal gaan maken.
1: Jullie punt is dus eigenlijk, jullie begrijpen principieel de move van nationalisering. Daar kunnen jullie
0: dat
1: zich
0: dat potentieel
1: vinden.
0: Interessant zou kunnen zijn.
1: Ja, veel hangt natuurlijk af van de uitwerking. En we mogen niet vergeten dat België in een zwakke onderhandeling positie zit.
2: Ja, vandaar dat ik denk dat de overheid gewoon moet inzetten op een totaal aanpak en dus niet enkel zich mag focussen op enkel de kernenergie, dat deel van de mix moet en kan zijn. En maar dat je ook bijvoorbeeld moet kijken naar de extra windmolens op zee, versterking van het elektriciteitsnet via dan de Ventilus-verbinding aan land te krijgen. Dus dat je dan echt op meerdere paarden tegelijk wedt. En qua energiebeleid denk ik dat dat de beste mogelijke piste is.
3: Het punt van Van Impe.

0: La Bohème met de stem van de Franse president Emmanuel Macron. Hij bracht het nummer samen met de president en met de premier van Armenië. Want het lied is natuurlijk van Charles Aznavour, een icoon van het Franse chanson. En die had ook de Armeense nationaliteit. Er zijn heel wat Europese leiders op dit moment in de hoofdstad van Armenië. Lisbeth, dat is...
1: Jerevan.
0: Zeer goed. En wat doen die daar?
1: Ik ken nog altijd alle hoofdsteden, Jeroen.
0: En wat doen die daar in Jerevan?
1: Maar er zijn eigenlijk twee dingen. Er zijn dus heel veel Europese leiders. Dat is ook een beetje een informele bijeenkomst. Een beetje gedreven door Emmanuel Macron, de Franse president, die de Europese politieke gemeenschap, wordt het genoemd. Wat eigenlijk een soort van vereniging is van een samenkomst van Europese leiders, EU, maar ook buiten de EU. Kandidaat-lidstaten, degenen die misschien overwegen om ooit kandidaat-lidstaat te worden, om die samen te brengen. Mark Carney, de Canadese premier, ja, is er ook. Dat is de eerste keer. Dus die verzamelen, daar gaan we het straks over hebben. Maar Armenië op dit moment is ook een beetje een focuspunt. Armenië heeft heel lang in de Russische invloedssfeer gezeten. Ja. Maar is daar niet meer zo gelukkig in. Wil zich wat meer losweken van Poetin. En laat zeggen dat in deze context al die Europese leiders ook een beetje de cheerleaders zijn van een meer onafhankelijke, meer Europees gezinde koers voor Armenië. Er zijn binnenkort verkiezingen en ze willen dat daar dus een duwtje in de rug geven.
0: En Armenië is ook heel blij met de tussenkomst van Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, die daar de oorlog, een van zijn vele oorlogen, ja, die hij heeft opgelost.
2: Wel, het was vorige zomer inderdaad dat er dan een akkoord is gesloten tussen Armenië en Azerbeidzjan. Maar het is inderdaad, voor Europa is dat geen onbelangrijke regio, hè, omdat dat inderdaad op de grens ligt tussen Europa en Azië dan. Je hebt een aantal landen daar die echt wel in de Russische invloedssfeer nog zitten, zoals Georgië bijvoorbeeld. En Armenië is dus meer naar Europa aan het kijken. En vandaar, ja, merk je ook, Europa is sowieso al in de lidstaten aan de rand. En dan de staten die net over de rand van de Europese Unie liggen, aan het kijken van, ja, kunnen we onze invloedssfeer daar wat gaan uitbreiden. Omdat ze ook wel merken, ja, in die staten zijn er heel vaak verkiezingen, denk aan Hongarije, waarbij het dan gaat tussen een kandidaat die dan pro-Europa is en tegen een kandidaat die dan pro-Russisch is. Hè. En dus je ziet dat heel vaak terugkomen, ook in landen als Servië bijvoorbeeld. En dus Europa wil haar invloedssfeer uitbreiden, omdat ze ook een sterkere speler wil zijn op het geopolitieke toneel. En vandaar dat er daar een ja, stoet aan mensen langskomt.
0: En Poetin zal dit ongetwijfeld zien als een provocatie. Heeft hij daar niet een punt?
1: Dat is hetgeen wat we in de hele narratief sinds 1989, van sinds de Sovjet-Unie ineengestuikt is, wat Poetin nog altijd het grootste historische drama vindt dat zich in die periode afgespeeld heeft, is het altijd gegaan van, ja, die invloedssferen, hoe ver gaan die? Zit daar een soort van bufferzone tussen waar tenminste het akkoord is dat de Europese Unie of de NAVO daar wegblijft, dat je niet tot aan de grens met Rusland gaat. Ja, nu ben je echt wel de hele grens van Rusland, ja, is dat een debat dat leeft, hè? Ja. Waar kijken we naar? Maar ik denk dat het niet alleen over Poetin gaat. Ik denk de aanwezigheid van Mark Carney bevestigt ook een beetje. Herinner je zijn speech in Davos, waar hij zei van, ja, we zitten met een aantal supermachten, China, Rusland, de Verenigde Staten, die militair heel sterk staan, maar die ook hun economische sterkte als een wapen beginnen te gebruiken. Denk aan de tarieven van Trump, de energiepolitiek van Rusland, die dus niet alleen met legers binnenvallen, maar ook economisch ons uitdagen. En waar hij pleitte voor een soort van bredere samenwerking, hechtere samenwerking tussen wat hij de midden powers noemt, degenen die één liberale democratieën zijn, en tegelijk economisch, misschien militair soms wel achterlopen, maar economisch ook wel gewicht in de schaal kunnen werpen. En dus een tegengewicht kunnen bieden tegen die Chinese en Amerikaanse machtspelletjes van onder druk gezet worden. En je voelt dat er op verschillende plekken wat gezocht wordt naar, ja, welke vorm zou zoiets dan moeten aannemen? Wie kan zich daarbij aansluiten? En gaan we dat heel strikt definiëren of proberen we echt een soort van coalition of the willing te maken van degenen die zeggen van, ja, maar ja, als wij samenspreken, dan hebben wij ook een stem op het wereldtoneel.
0: Dat doet mij denken, Lisbeth, aan de podcastreeks Komt er oorlog? Aflevering 4, als ik me niet vergis.
1: Ik ben nog altijd blij dat we aflevering 4 gemaakt hebben, want toen ging het na alle ellende die we besproken hebben ook over hoe kan je nu ingrijpen? Wat kunnen we nu eigenlijk doen om het tij nog te keren? Onze conclusie was toch, het is nog niet al naar de wuppen, dus ik kan iedereen aanraden om aflevering 4, want daar ging het net over, ja, hoe daar toch in dat soort constellaties wel antwoorden te vinden zijn. Dus achter de paywall op Spotify, op onze site, in de app kan je daar nog altijd naar luisteren.
0: De invloedssfeer van Europa die groter wordt, de Europese club die groter wordt, is dat een goed idee?
2: De vraag is natuurlijk hoe dat je dat gaat organiseren, want dat gaat wel met een aantal groeipijnen sowieso, maar ook een aantal institutionele vragen. Dus je zit nu met een Europese Unie van 27 lidstaten. Eén, niet iedereen kan bij de Europese Unie horen, hè, want dan hol je het concept volledig uit. En twee, je hebt natuurlijk zoiets als de Europese Raad, met alle staatshoofden en regeringsleiders die daar samen zitten, die op belangrijke thema's met unanimiteit gaan beslissen. Dus stel, je gaat, want dat zijn heel concrete vragen die nu spelen, hè, je gaat Servië of Montenegro haal je ook bij de Europese Unie. Ja, wat als er dan een verkiezing komt en er komt dan een verkiezing in het voordeel van een pro-Russische kandidaat bijvoorbeeld, hè, die dan vetorecht krijgt in de Europese Raad.
1: Die
2: eigenlijk
1: de rol van Orbán kan gaan opnemen die net afgelopen is.
2: Voilà, inderdaad. En zo kan je ook wel problemen binnenbrengen in de Europese Unie. En dus voel je wel dat een aantal mensen op het allerhoogste niveau zich daar op die discussies aan het voorbereiden zijn. Bijvoorbeeld Bart De Wever, en dat vind ik wel een heel interessante metafoor die hij gebruikt, heeft dan het model van de ajuin naar voren geschoven. Eigenlijk moet je Europa en de Europese gemeenschap dan zien als een ajuin met verschillende lagen, met een aantal kernlanden. En hij ziet dan voor de Benelux een project dat nog verder kan gaan qua integratie. En dan komen daar lagen bij, hè. Dus landen die dan op economisch gebied samenwerken, op defensiegebied samenwerken. En dan met de buitenste schil landen die in de invloedssfeer zitten, zoals denk dat hij Armenië dan als voorbeeld ziet.
1: Want dat soort Europa wil verschillende snelheden. Hè. Wat we al een stukje kennen, hè. De Europese Unie valt niet samen met de eurozone, valt niet samen met de Schengenzone. We hebben ons toemeling zo'n beetje, daar al een aantal principes ingesteken, maar je voelt dat het nu wel prangender wordt. Je krijgt nu debatten als van toetreding tot de echte Europese Unie, wat een heel zwaar proces is, waarbij je heel veel dingen in je land moet op orde zetten. Ja, kunnen we dat niet omdraaien? Is een suggestie die ik al, zeker bij opiniemakers, gehoord heb. Van kan je niet zeggen van, nee, je moet niet alles al gedaan hebben en dan mag je bij de Europese Unie, maar we spreken af wat je allemaal gaat doen en je mag er nu al bij. Ja, je kan dat niet combineren met een Europese Raad waar iedereen uitgebreid vetorecht heeft natuurlijk. En dan is de vraag ook natuurlijk wel, Europa is zeer goed in het beleggen van vergaderingen, inclusief feestjes waarop de Franse president de kroener in zichzelf naar boven haalt. Ja, dat is natuurlijk nog niet hetzelfde als concrete actie die tot betere samenwerking gaat leiden en die ervoor zorgt dat we op energievlak, op financieel vlak, op AI-vlak, op technologisch vlak, een grotere militair vlak, een grotere autonomie hebben. Ja. Ik bedoel, ik hoorde onlangs in een podcast iemand die zei van het ging over onze afhankelijkheid van de Amerikaanse techbedrijven. Die zei van Europa vindt meestal de oplossing dat Frankrijk zegt, we zullen wijn en Google maken en er vervolgens niemand die wil gebruiken. Ik bedoel, het kan ook een praatbarak zijn. Het kan een feestje zijn dat iets moet uitstralen waar nog niet veel harde realiteit onder zit natuurlijk.
0: Ja, het voordeel van het Ajuin-model, Hannes, is ook dat je niet te veel moet wakker liggen van corruptie, mensenrechten die niet gerespecteerd worden bij de landen in de buitenste schil.
2: Ja, en ook gewoon dat er fundamentele debatten ontstaan. En ik denk wel dat die er sowieso gaan komen. Van als je bijkomend landen in de EU toelaat, die bijvoorbeeld op economisch vlak helemaal nog niet ver staan, dan worden wij in België bijvoorbeeld natuurlijk ook wel nog meer netto betaler aan de Europese Unie, omdat die landen dan een groter deel van de EU-fondsen gaan krijgen. Dus dat zijn debatten die wel allemaal op ons afkomen en die dus wel ons voor fundamentele vragen plaatsen van die Europese Unie, wat is het bindmiddel en wie hoort daarbij en wie niet? Dat zijn niet zo eenvoudige vragen als het soms lijkt.
1: Het oude debat over moeten we verbreden of moeten we verdiepen, en waarschijnlijk moet je de twee doen en moet je daar dus creatief weer in zijn. Daar zijn we weer. Wie weet gaat er straks weer iemand iets raar gedaan hebben tegen we de volgende podcast doen. Laten we niet vergeten dat als het alleen maar over verbreding ging, de grote voorstanders van al maar meer leden voor de Europese Unie, voor een stuk Amerika, maar zeker ook de UK, omdat ze dachten van hoe meer dat er daar in die club zitten, hoe minder dat die club gedaan krijgt. Dus daar zit de spankracht. Hè. Je kan verbreden, kan je voetafdruk op de wereld vergroten. Verdieping is nodig om ook echt iets te kunnen gaan doen. Om, als het gaat over een defensieindustrie of die andere strategische sectoren waar ik over had, om tot echte samenwerking te komen. Ja, dat is verdieping en dat ga je nooit doen met een los conglomeraat van lidstaten die ja, er half aan hangen en waar je nog 720 andere problemen op te lossen hebt voordat je eigenlijk echt serieus kan gaan samenwerken. Of zelfs godbetert over solidariteit en dergelijke zou kunnen gaan spreken.
0: Oké, het is interessant wat er in Yerevan, de hoofdstad van Armenië, gebeurt deze dagen. En het moet vooral gaan over niet alleen verbreding van de Europese Unie, maar ook verdieping.
1: We zullen moeten zien of het begin is van een verhaal waar dat je ziet, er wordt op verder gebouwd. En hier vinden een aantal Europese leiders elkaar. Of dat we het ons straks toch vooral gaan herinneren van La Bohème versie Emmanuel Macron.

dankjewel voor de heldere punten, Lisbeth, Hannes. Ik kan er weer een week tegen. Dankjewel ook aan de VRT voor de audiocodes. Aan Pieter Santis van House of Media voor de montage. Aan Kim Lano voor het beeld. En voor de productie aan Bert Heijvaart. Tot het volgende.